0: agus so an gonna cut on the beta to tap the stach
1: the
0: sin to stach ach Caliún fwr do e bishe MacDonald se ha se mechtam gort nis nadar a wud se mechtat go lana im si lach dwr cantai se ach ha MacDonald chan tatu stach ach da haide he
1: Ie, er leith a Trigo Donald a Trigo Lina siúg a fawr agus e for a jasach sin rin o dyn o chw
0: Se, dyn o'n mach beo chw se ha gyrw stach eid agus
1: Fi gwrt o glwna cyrraeth fo o'n fi'n si cael te heis creif lain chama
0: Se, ha ffwr chain tydi arin
1: Agus, se, taig bod Donald gysig stach mar sin cael gylich rwy fwys Ik heb straks een glyphe, ik ben hier nog over zijn hoofd in de los. En ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik heb een goede moord, ik
0: Oh, she had gone down. Nina Lantos, the primary of him, right? The Gimmer Cohun to Fed Faddock. The score in the Fed Faddock of the WO. Ach, winning to the Hussein Bertram Machara.
1: Nina scored Nina Chance, a whole Crohia Foss, a Kunde Lou, couple of chance, Egmo Yogis, Karen Faddock. Should I say Mamura, Tershaf free score, do really? I think Kanchin, Gar, I was a Stachalova, Jack Livingston, who was in bed. I guess Livingston, or Hun King, turns a pass, my father, Jack O'Kine, because he's on Suss in Yamerton shot. He's going to Lewis City. She fought like Jack O'Kearney for Hill V in it. And Yanzi with a new wheel to check it down on Lahain. Amiga, Sutherland, she's real and keen. Harley the Carol Kuig, he's Funya Chord on the Yoga. Good pass love, Pavachi, Amahos Kor, Sam O'Connell, Kashashashashashashashir, Fakachan, Gandhi, Darugan Lugas, the Sheffield Brew, a Cullen McKeever, Athena Idinish, and McKeever, Sheva Lash, Don Chair Banish, the Passy Show, Ebuyo Shahoon, Kobe McDonald, Rola Hossan Orde, Shashask Shakta Slatama, Shaska Kuig Slatama, Brandon Shashtaka, Jolene Lontos, Fakachan, and Moran Rowe, Gaffin Passhord, a Haven of the Clay, Sheer Father Polo Tui, Agazep, Forte, Jack O'Carney, Gilior, Shella Forte, Egg Farlow Park. We all get each other, Shadan Rail, Fotte, a Pave Knife still in the foreign, we're on Donahu, Tina Timu is to a scorer, a Gerald Keen, and Tom Shaka, Dol McKinney, a Gerald Sul, Gerald, a Rion Donahu, and Tigger Dasiga, Athena Donahu, Sheffer, Endo Heshin, and Tom Lorne, the Hafanat Lashane, Tainsha says Yakir, Kalhevla Vedisha, Timu, the Kobe McDonald, Kobe McDonald, a Shadato, a Lokalinta, Fishy, she should have, we shall have to go, we all, score, I'm sure, Pukig and Tal and Ushin, a Gapolo Tuhi, Kobe McDonald, feed score, Dubilte, a Cusset Twadenta, Acht to cutting a loop, begging in more or he won't get Tivella.
0: Shabby Chancellor, Shalun Warshin, Hitchio Tau, you bought the Sunday in the Cossack Bach, Chabacon Hide Hutamach, Agasana, Hiklan, Rashul get even right.
1: And the committee of Court of Dublin shot, take the Court of Dublin shot, kicks here, thoughts it, Egg Muyo. Ach, da hima brema dyr tu hamas. Cyn am wyn ta ach yn ymwch o bantig yn ffeil eich hirna dawni.
0: Se, fi se chwyd yn gael dy frw i'r ffad David McBride yn wars yn erich hirna dawni. Fi se, ta fi stig dyn lŷn i 30 meddwr. Fi se derg a chad y hwrt ymach, niat o se hwrt ymach. Mi'n tecl o alwnt os yna fi David McBride y dian af. Agus cicsa ar ystech doch hwnt o fwy o. Beg chanselig e rhaen oed yn hw. Cwrlis y meddwr hag e hana hen. Cawn ffisht. Nw bedrach me Byrne na hwg o'ch e, le'n ychyd tywg, siahed yn ymwmach.
1: Ie, ie, se Byrne hwg ysyn cion sio, tic byg, go, cion a dawn i'n tol, ys mae'r cynt e, dws e tre lo, fe gysig ym, hwyl ym, boir hys yn chyn y cynnig sy'n mwyr tîm lŷn e. Ach, sy'n a Daro Bryn, agos cic sy'r eis gyda ma'r ffot e, o'r Daro Bryn, agos y lŷn yn lo'n tyswch yn teg wyo, e'r hyn a hocht, Conde Lw, e'r nod a hocht, zynnwm yn ffos yn ymwyr tent Agus chaharog wyl yn bwyrn o'r tilta yn bwyrn o'r smwyd yn y ffwrn o'r tîc i'n atrwb ac to'r tilta eg mwy o'r gyd a sio Nil yn dawf eisiau nhw
0: Se, Nil agos cahemi cwyn ym siarad ni clyhef o'n o'ch o'n lw agos o'n o'n o'ch o'n So nara le yn ynddo'r o'n ymwyr ter ffad wyl che ffson ffos o'n tynnwb ac mwy o'r dian o'r gymaha lor yn y hwyddi Iad y tŵrt yn sielf yn y cadw don lŷn y lont o sig agos eith sy'n y dian o'n cilch nhw
1: Nil MacDonald hwbl o'ch ffad yn sfeil a chi goffert as neir Jack O'Carney Fyta eisiau fe'n erawst yn siog wyo trwy hwnna Ebyn Jack O'Keen pwt o'n eisiau cics i'r agos eliau wad o lot porc a pobol tŵhi O hwyl eis o'ch o'n cyn tîm o'n stwys gwrdd i hwyr sias yn ffi a tŵr sias i'r ffad le rion a don o'ch o'n y mitog i coel tege a fes sicr ni hastyn siad trwy hwnna a si gohol yn siog Kunacha Khan, a Frabrand, Ishtarajo, Endo Heshin, Endo Heshin, and Gazette Muyon, Sosa, Roland Shelleva Fatsa, Shatashi, Gimokaman, Chaboker, Hoki, Kevasula, Gamach Muyon, Keen, Hin, the Hockton, the Hock, a Queen of Shirk, Wool, Ruskoman, Euro, Homon, or Bork Vicay, a couple of Mioch, and Fortin, Tamshuk, Jacko Kearney, Timogus to a score, Kobe McDonald, Kobe McDonald, Timish Dickens to a score, which is in the post.

0: for nog vi an ikke nå.
1: Men det skal ikke se
0: Well, vi er doen, nere av feningen glede, men vi er språk, vi er omfangt en kjøp fra Brandhusjakker, en boskemar derfor, en TV, og nye ting er kredont. Vi må ha kjente sine megene, og sarerne vi ont, og na bofjør, og grøsje jakkerer med kredont, grøsje det kjellet ont en klede, skal innom gå med her.
1: Ach, when we deal to some hats on us and
0: go ahead and get in Kerkelor, then no Talan Tracht and simply into Jenner Shore, Kerikin and Ege Kelogus Marshinde, Massim Fein Gavetach, the Dubs, Kerikin as a Kelen, Utrikin as a Kelach one and Vlinch in Void Kirior, the frishid and sequence mar therefore.
1: Mhm. Hall rodal sun Solomone net na shacht odi be gortir prien. De nois
2: kloster. Oh, sha, avish shingo dan erfad. Vish gan de kalche gavlin. Ach wan grif shin amerike sta der in town ki in de ni verkshege mit pellestok op heskile. Mar vish ek sta der in nu aurach kan en nemi idal. So vi de verkshege sla har peskile. Ac of course, the hog she an other week, talked to Esheries, I guess, Fishel Lagos, Dog, Gaskach Radach, Peshkile, Lubrik Shagodiener, I guess, Hanik Sheresh, I guess, Vientalish.
1: Ich bin schon nach Hause, ich bin aber nicht der Rest der Rotmaschine.
2: Oh, genau das. Ach, Kappelmer, Kappelan, die ist auch in der. Na big sin an pell dimmer to reach ach tre der dire glish cat galor
1: consuming courses of fiction is mad na leiden aber faro hunt en hoire ta so kat sie sim der klele lechiat blinde film ags ben och hier jo har ket om prilles vol kevin the baker the ke hier no kad rahe min ju brian
0: well ni has Is dit dan kiel voor me van kiel en dingen te doen? Die zit er rodig in.
2: Taan taarum ze dingen toe. Maar woon kier je boem. Als maar woon blijk liep je dan boem. Kom maar dingen toe. Niet veel. Lang
1: niet veel. Dat kan lukken.
0: Kier je kaart in dingen. Nee, dat niet lukt. Dat is eerst de klusje niet.
1: Maar woon kier je kan ze winnen gepaard druk.
0: Nee, de vroner.
1: De vroner. Dat is ook bekend.
0: De vroner, ja.
1: Denk je dat je nog wat hier geleerd?
0: Ah, Timmy. Wel,
2: de hemmig.
0: De hemmig die ne klieg geleerd, zoals die tamloch in de acht niet hem, die ne klieg van doen is, kan morgen ze heen. Rimisho.
2: Well, the man in she draw other way. Now, she the Mio and she was out the machine. Now, she's a Kentalak war. Art in the Garrett Galore.
0: Well, in care of this Portlish, I guess, Art in the machine, Temid, Achni Hemid, Wado Waller Faden, Nigenton.
1: Kein Mensch, ich dachte, ich habe doch, ich habe dir doch nicht.
0: Ah, well, it's doch an Hirnisfair.
2: An Hirnisfair.
1: I guess that's a good effect to hear to know.
2: Oh, tag an hours. Yeah.
0: Nen hours fishing. Te fuck me a fush. An Ipshin a rater.
3: Seach agus iad son Bert Pat agus Anne Mullins accountant son le Sean O'Keevan gandau tish mahori candas na himriori is taach dais docha agus is fair a vír riav a get buachalí an ard chahir agus brishtahintan son gurifuil muintir lisbo le fishkint sa vair kianna agus an cumas cad a vi a get níl mi tosna barca chroca galar na hori hama fiachant ar an skahalán mar sin tish gavil ag gian na tainavan sa so ha gudog mi cupla Polkinish, I guess shot in this hoof, she almost so ugly, I guess Steve Cooney, I guess he had the cast a couple of polka and they dig an oha car and nor the vote, a dig for the ehe.